Reuben Wilson met My Babe, Counterpunch, Testifying Time, My Man's Gone Now en Yesterday. We gaan verder waar deze uitzending begon, bij Green's samenwerking met Sonny Stitt op Soul in the Night. Hotline, op orgel Odell Brown, gitaar Bryce Robertson en drums Maurice White. Daarna Fast and Foxy van The Latinization of Bunky Green uit 1967. En hierop een keur aan Latin muzikanten als pianist Antonio Castro. En daarna Command Module uit 1979. Dat verscheen op Places We've Never Been in 1979. Op trompet Randy Brecker, piano Albert Daly, bas Eddie Gomez en drums Freddie Waits. Nou, dat is geen klein bier. Daarna Brown en Henderson's The Thrill Is Gone. Het verscheen in 1990 op Healing the Pain. Op piano Billy Childs, bas Art Davis en drums Ralph Pendland. Ten slotte, Another Place van de gelijknamige plaat uit 2006 en dat verscheen op het label Blue. Op piano Jason Moran, bas Lonnie Plaxico en drums Nasheed Waits. En laat dat nou de zoon zijn van de eerder genoemde Freddie Waits. Nou ja, hoe dan ook, Bunky Green is in goed gezelschap.

Dat was Bunky Green met Hotline, Fast and Foxy, Command Module, The Thrill Is Gone and Another Place. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linde.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Houston Hurricane, een aflevering over tenorsaxofonist Don Wilkerson. We beginnen met Jeannie Weenie.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Winnie. Het verscheen op Preach Brother op Blue Note in 1962. Grant Green gitaar, Sonny Clark piano, Butch Warren bas en Billy Higgins drums. Vraag een willekeurige liefhebber van populaire muziek wie Don Wilkerson is. 9 van de 10 keer zult u als antwoord krijgen wie? Logisch. Maar Wilkerson was wel een saxofonist die in miljoenen huiskamers en op duizenden jukeboxen te horen was. Hij speelde namelijk de smakelijke tenorsolo's op baanbrekende hits als I Got a Woman en Hallelujah, I Just Love Her So van soulpionier Ray Charles. Classic jazzfanaten zijn Don Wilkerson zeker tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe gezichten en nieuwe geluiden. Wilkerson nam namelijk 3 platen op voor het befaamde Blue Note label. Hij is geboren in 1932 in Moreauville, Louisiana. Dat is vlakbij Texas. Hij groeide op in Houston, Texas, en speelde met gitarist T-Bone Walker en pianist-zanger Amos Milburn. Na een verblijf in Los Angeles eind jaren 40, waar Wilkerson samenwerkte met Dexter Gordon en Sonny Clark, keerde die terug naar Houston. En toevallig toerde Ray Charles door die streek en die recruteerde de met blues en gospel doordrenkte saxofonist voor zijn frontline. Daarin speelt ook David Fathead Newman. Wilkerson zou hem later weer tegenkomen, want hij keerde in 1961 terug in de band. Ook midden jaren 60 en eind jaren 70 speelde hij weer een poosje in het orkest van Charles. Door een ontmoeting met alt-saxofonist en talentscout Cannonball Adderley belandde Wilkerson op Riverside. Het resultaat? De Texas Twister uit 1960. Een hardbop georiënteerde plaat met Nat Adderley op cornet, Barry Harris op piano, respectievelijk Sam Jones en Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. En van die plaat hoort u nu de Twister van Cannonball Adderley.

Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je...

beste luisteraars. Nu is het weer tijd voor ons programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering met allemaal hits van het Blue Note label. We beginnen met The Preacher van Horace Silver.

Dat was Horace Silver met The Preacher uit 1955. Op trompet Kenny Dorham, Hank Mobley op tenorsax, Doc Watkins bas en Art Blakey op drums. The Preacher was de eerste hit van het legendarische Blue Note label. En dan hebben we het niet over wereldhits hoor, in de tegenwoordige zin, maar denk aan een oplaag van enkele duizenden. Het was immers een klein onafhankelijk label dat een degelijke basis had in de zwarte gemeenschap. Daarnaast waren hun singles vooral gericht op de jukeboxmarkt. Ik zei net, de oplagen waren nou niet wereldschokkend, maar er waren wel enkele uitschieters. Organist Jimmy Smith en de Sidewinder van Lee Morgan. En trouwens, een hitje kwam Blue Note wel heel goed uit. Zo was er weer extra kapitaal om de moderne jazzcatalogus uit te bouwen. Labelbaas Alfred Lion vond de Preacher trouwens erg oudbollig en wilde het nummer niet uitbrengen. Silver en Blakey staken daar een stokje voor en tot Lions verbazing rees de vraag naar het gospelachtige lied de pan uit. We gaan verder met Tenderly van The Three Sounds en dat is het populaire pianotrio van Gene Harris. Het nummer verscheen in 1959. Daarna Jimmy Smith, de meest succesvolle artiest van Blue Note met Midnight Special uit 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, gitaar Kenny Burrell en drums Donald Bailey. Van Midnight Special gingen ruim 100.000 exemplaren over de toonbank. Ook de modernist Herbie Hancock viel in de smaak. Watermelon Man. Nou ja, iemand anders overtrof hem wel, namelijk de Latin artiest Mongo Santamaria. En zijn versie verkocht heel veel meer. Op trompet Freddie Hubbard, tenorsaxofoon Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Als laatste in dit blokje Stanley Turrentine. We draaien Trouble met organiste en de toenmalige echtgenote van Turrentine, Shirley Scott, gitarist Kenny Burrell, bassist Bob Crenshaw en drummer Otis Finch. Zoals u hoort is Trouble een afgeleide van de rhythm and blues klassieker Fever.

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de Billboardlijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave-drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

0: Dat was Lee Morgan met The Sidewinder, Lou Donaldson met Alligator Boogaloo en Donald Byrd met Blackbird. En dit was weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

het hedendaagse lapdance. Het was een direct overblijfsel uit West-Afrika. Daarna nogmaals Big John Patton met Understanding uit 1968. Op tenorsax Harold Alexander, drums Hugh Walker. Vervolgens zijn Hammond collega Ruben Wilson met een funky versie van Burt Bacharach's I Say a Little Prayer uit 1969. Op trompet Lee Morgan, tenorsax George Coleman, gitaar Grant Green en drums Idris Muhammad. Ten slotte de ultieme jazz funker Lonnie Smith. Hier is Charlie Brown live in 1969 in Atlantic City. Op tenorsaxofoon Rudy Jones, baritonsax Ronnie Cuber, gitaar Larry McGee en drums Sylvester Gaucher.

your mama, yeah, your mama.

0: Lord, tell me why.
1: Wonderful, fine.

Dat waren Lou Donaldson met The Humpback, Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down, Donald Byrd met Slow Drag, Big John Patton met Understanding, Ruben Wilson, I Say a Little Prayer en Lonnie Smith met Charlie Brown. We gaan de uitzending uit met organist Brother Jack McDuff en het feestelijke Butter for Your Popcorn. Het is uit 1969. Op tenor saxofoon J. Arnold, gitaar Charlie Freeman, elektrische bas James Alexander en op drums Sammy Creason.

Dat was Brother Jack McDuff met Better for Your Popcorn. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. De samensteller was François van der Linden.

0: Welkom bij de concertzender Jazz Not Jazz Radio vanuit Utrecht Centraal Station. Als je langs komt lopen nu, dan kan je ons zien zitten met onze speciale gast Rob van der Waal. Vandaag is normaal Ruben van Roon zou erbij zijn bij het programma Jazz Not Jazz Radio, maar helaas is hij ziek geworden. Rob, welkom.
1: Hallo.
0: We gaan vandaag een programma doen in samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism. Een uur vol nieuwe muziek op het snijvlak van jazz met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Je hoorde een hele aparte Jazz Not Jazz, namelijk de nieuwe Knower. Dat heet voorheen Lois Cole en Genevieve Artadi. Ken je dat?
1: Ja.
0: En dat is een soort LA-based duo die...
1: Ik dacht dat ze uit Brazilië kwamen.
0: Nee, kom niet uit Brazilië. Het komt uit LA. En het is wat er grappig aan is dat er een link is met Tineke Postma, onze eigen saxofonist waar we trots op zijn. En zij had gehoord van Brad Meldau, weet je wat je moet checken, Lois Cole en Genevieve Artadi. Die heet tegenwoordig Knower. We gaan straks nog een track van hun draaien, want die hebben een waanzinnig album gemaakt, nieuw album en het heet Let Go. Rob, welkom nogmaals. We gaan met jou straks praten over al jouw bezigheden in de muziek. En wat jou niet alleen in solo carrière doet, maar wat je ook nog daarbuiten doet. Je hebt wat muziek meegenomen. Maar voordat we daarover gaan praten, is het misschien eerst leuk om iets te draaien van je eigen album. Dan kunnen we daarover spreken. Laten we iets draaien van je nieuwe album Neon.
1: Leuk.
0: Track Dub.

0: Dub hoorde je, Rob van der Wouw van de nieuwe album Neon. Rob, voor de mensen, luisteraars die jou niet kennen, je bent jazz-trompetist en dit is geloof ik jouw derde album, hè?
1: Ja.
0: Kan je iets over vertellen? Want jij komt uit Rotterdam.
1: Ik
0: heb jazz gestudeerd en dit klinkt wel als jazz, maar een soort van jazz in nieuwe stilo.
1: Ja, ik heb altijd gedacht van als je jazzmuzikant bent, nu, dan moet je geen muziek van 50, 60, 70 jaar geleden spelen. Je moet toch iets doen met invloeden van wat er nu gebeurt. En dat deden volgens mij jazzmuzikanten in het begin ook. Miles en zo, die probeerden zich ook altijd te laten beïnvloeden door wat er nu gebeurde. Of muzikanten die dan hip waren. Of stijlen die dan hip waren.
0: Oh ja. Is er nu sprake in deze tijd van een eenduidigheid in stijlen? Of is het heel erg eclectisch geworden, de jazzmuziek van nu?
1: Nou, je hebt eigenlijk twee stromingen volgens mij. Je hebt mensen die heel erg de traditie induiken. En daar heel erg proberen zo goed mogelijk te worden. Je hebt mensen die proberen allerlei nieuwe dingen te doen.
0: Ja, daar ben jij er één van. Toch heb je 3 albums gemaakt. En ik weet het goed, want ik zit bij jou in de band. Dus dat praat wat makkelijker. Maar je hebt 3 albums gemaakt die alle 3 een totaal verschillende stijl hebben. Is dat conform jouw smaak? Of is er bij jou ook iets gebeurd in je ontwikkeling?
1: Ja, ook dat. Misschien ook wat ik dan veel luisterde of zo. Die Reboot Yourself bijvoorbeeld. Toen was die muziek van
0: Roy Hargrove.
1: Ja, onder andere. Ja. Die was toen heel erg aan de hand.
0: Oh ja. D'Angelo based.
1: Precies.
0: Soort van Black
1: Groove
0: muziek.
1: Zware grooves, soul.
0: Ja, wat is dan het verschil met, wat is het nu, 6 jaar later?
1: Op een gegeven moment begon me dat toch ook weer een beetje te vervelen. Die muziek. En toen zag ik een producer die ik helemaal niet kende, zag ik een keertje optreden, Mark de Clive Lowe. En die had een soort hele gave beats die ik eigenlijk ook nog niet echt goed kende. Wel eens ooit ergens gehoord had, maar niet echt kende.

0: twist heeft. Wat voor soort nummer is het?
1: Ontoegankelijk?
0: Nee, helemaal niet. Het is juist heel het is heel toegankelijk. Ik vind het een heel mooi nummer geworden. Het heeft een soort... Nou ja, luister maar.
2: Laat gaan luisteren. Weeps.

0: Rob van der Wouw, zijn nieuwe, hoe heet het track, Rob?
1: Mr. Oblivious.
0: Want ik zei net Weeps, maar dat was een oude werktitel. Ja, die we gebruikten. Hey, een onwijze elektronische sound, hè? Ook jouw elektronische trompet. Is dat een ding wat voor jou is? Of is dat nu een soort van gangbaar iets in de trompet, jazz trompet?
1: Nou, er zijn wel veel meer mensen die het doen, zeg maar.
0: Zoals?
1: Nou, in Nederland bijvoorbeeld zie ik Erik Vloeimans, maar ook Arthur Flink, die een van de eerste was.
0: State of Monk.
1: Die er ook volgens mij bijna het meest van weet ook.
0: De elektronica toevoegde.
1: Ja.
0: Ja. En je zei, je kwam met Mark Clive in aanraking. Dat is een Broken Beat DJ uit Londen.
1: Ja.
0: Toevallige ontmoeting.
1: Ja, wij speelden op New Moon Festival en hij speelde na ons in een andere zaal. En toen dat zag ik toen.
0: Ja. Ja. En nu hebben we contact gelegd en toen een plaat gemaakt. Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, zo. Ik had contact gelegd en ontmoet. En,
0: maar zit er dan, want hij is natuurlijk best wel een grote naam in de Broken Beat. Is hij dan niet een
1: Maar dat iemand... wist ik ook niet.
0: Nee, maar is dat dan iemand die dan gelijk allerlei artistieke

0: voorwaarden aan zo'n productieset? Of is het gewoon eigenlijk gewoon samenwerken, kijken waar het schip stond en dan als het leuk wordt, dan breng je het uit?
1: Ja, zo ging het eigenlijk wel. Hij heeft weinig voorwaarden. Nee, eigenlijk geen enkele.
0: Wat voor een producer is hij? Hij is toetsenist, geloof ik?
1: Toetsenist, maar hij werkt ook veel met de NPC. Daar is hij vooral ook heel erg handig in. Maar dat kan hij dus ook live. Hij kan het heel snel opzetten, zichzelf loopen en zo heel snel jams maken. En zo doet hij het ook in de studio. Dan maakt hij heel snel schetsen.
0: Ja.
1: Die hij dan heel makkelijk kan bewerken. Ook zodat hij heel makkelijk vormpjes heeft.
0: Ja, ja. Laten we wat gaan draaien van het album Tunnel Vision. Uit welk jaar is dat?
1: Oh, ik heb hier nu iets klaarstaan van Mark de Klijf met het Rotterdam Jazz Orchestra.
0: Dat is een ander project wat jij doet.
1: Ja.
0: Vertel nog heel even kort wat dat is. Is het jouw band of is dat een collectief waar jij wat meer actief in bent dan andere muzikanten?
1: Ja. Rotterdam Jazz Orchestra ben ik ooit begonnen samen met Luc Boudestein. En later kwam Johan Plomp erbij. En wij zijn al, ja, het was een big band, echt een traditionele big band. En tegenwoordig zijn we wat vernieuwd, wat kleiner geworden, wat doen we nieuwere muziek. En zo kwam ook Mark de Klijf Lodus op ons pad, omdat ik daar al mee samenwerkte.
0: Ja.
1: En,
0: dat lijkt me moeilijk, want je hebt dan elektronische muziek, veel sample-based drums die hij gebruikt.
1: Ja.
0: En dat wordt dan vertaald door een live drummer?
1: Nee, beide hadden we. We hadden en drums, Martijn Vink, op dit project. En hemzelf, dus dat was nog een hele klus om dat goed te krijgen.
0: Maar, ja. En dat is uitgekomen op een prestigieus label.
1: Ja, ook True Thoughts.
0: True Thoughts. Laten we gaan luisteren. Hoe heet je titel?
1: Relax Unwind.

0: De New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Kluijver. Hoe heet je deze track, Rob?
1: Relax Unwind.
0: Een waanzinnige track. Is dit het hele album zo?
1: Ja.
0: Want dan moeten we gelijk gaan bestellen.
1: Niet, ja, niet zou ik doen.
0: Valse promoties doen, maar dit is wel heel hip. Je vertelde net in de break dat er ontzettend veel reviews binnenkomen. En vooral ook internationaal. Komt het door Turtle?
1: True Touch. Die hebben dat, ik weet niet, op een of andere manier heel goed voor elkaar. Dat ze gevolgd worden door allerlei DJ's, recensenten. Ik zie op Twitter heel veel, dat het heel veel gedraaid wordt, gereviewd wordt. Mensen die het maar leuk blijven vinden al heel lang. Ja. Er was een gratis track weggegeven. Die was binnen 2 weken 50.000 keer gedownload of zo. Dus dat is heel veel.
0: Ja, dat is geweldig. Dit is natuurlijk toch een beetje een trompetprogramma. En het volgende uur ben je er ook weer bij, dus dan doen we dat ook. En voor jou misschien net zo'n grote held als het voor mij is, maar even leuk misschien in retrospectief om een oude track te draaien van een held waar die misschien wel als eerste is begonnen met de elektronische jazz. Laten we luisteren naar Miles 1972, Rated X van het album Get Up With It.

0: Rated X, Get Up With It. Dat heet het album, een soort van een verzamelalbum, 72, 74. Ik krijg een bak koffie, wat lekker. Dit is jazz avant la lettre of fusion of jazz, hoe je het moet noemen, maar hip as hell. Ik heb een paar tracks meegenomen en ik weet niet of jij het kent, maar misschien wel leuk om je mening over te weten. Ik ben onlangs naar een concert geweest in People's Place in Amsterdam. Van een Britse zangeres, die heet Laura Mvula. Zeg je dat wat?
1: Helemaal niks.
0: Nou, dat staat nu op nummer 2 in de Jazzism Top 10. Dat is de top 10 die wordt gepubliceerd in het tijdschrift Jazzism, met wie we samen dit programma maken. En dat was een concert. I was blown away. En het album is ook prachtig. Dus laten we daar 2 tracks van gaan draaien. Laura Mvula, en deze track heet Like the Morning Dew.

0: Laura en Vula hoorde je. Twee nieuwe tracks. Sing to the Moon heette de laatste track die je hoorde. En daarvoor hoorde je Like the Morning Dew. Zoals ik al zei, ik had het live gezien in de People's Place in Amsterdam. En dat was met een harpiste die zong, een violiste die zong, een cellist, haar broer, die zong, een contrabassist die zong. Ik geloof alleen de drummer. Nee, de drummer zong ook. Dus het was een soort van vocaal orgie en het was verschrikkelijk hip en ontzettend goed. Trek jij dit?
1: Of, ja, ik vind het heel, heel erg mooi. Ik kan me voorstellen ook dat het live ook nog mega veel indruk maakt.
0: Ja, leuk. Jij hebt ook wat tracks meegenomen, had ik je gevraagd. Van neem wat tracks mee die jazz not jazz zijn. Je wilde iets draaien van Boege Wesseltoft. Ik zei al dat Bugge, maar het moet zijn Boege. Ja. En niet voor een reden heb je die meegenomen, want je hebt hem ontmoet. Vertel.
1: Nou ja, ik wilde die plaat graag buiten Nederland ook uitkrijgen.
0: En toen jouw plaat bedoel je?
1: Precies. Toen heb ik via zei iemand, je moet het op het label van Boege proberen uit te brengen. En toen is het contact gelegd en hebben we elkaar ontmoet in Amsterdam. En dat was heel gezellig, heel leuk.
0: Dat label heet Jazzland?
1: Jazzland Recordings.
0: Ja, en
1: Noorwegen, waar hij vandaan komt.
0: En wat voor een label is dat?
1: Het is eigenlijk heel divers, want ze doen heel veel gekke dingen. Maar wel, uiteindelijk heeft het toch een soort één stempel moderne dingen, soms met beats, wat hij natuurlijk heel vaak doet. Maar ik hoor ook heel veel andere experimentelere jazz terug daar. Ik kan het niet echt per se één noemer geven, maar het is wel, heeft toch op een of andere manier één sound.
0: Ja, Boege is natuurlijk een bekende, gerenommeerde jazz-elektronische pionier.
1: Pianist.
0: Ja. Je hebt een album meegenomen met Henry Schwartz. Zullen we daar wat van draaien?
1: Daar gaan we wat van draaien. Dit is One One. Het is blijkbaar live opgenomen in Keulen.
0: Henry Schwartz is een DJ en hij speelt Rhodes en piano.
1: Yes, komt-ie.

0: Boege Wesseltoff met Henrik Zwart. Hoe heette de track, Rob?
1: 1-1.
0: Oh, 1-1. Een waanzinnig album hebben ze samengemaakt. Veel live en ook wat studio dingen. En vooral bijzonder omdat het een duo is. En ook bijzonder omdat het Boege is eigenlijk nu jouw nieuwe platenbaas, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een andere track meegenomen van Bonobo. Dat is de artiestennaam van de Britse muzikant Simon Green. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En dan moet ik even spieken hoe die ook weer heet. The North Borders. Dat is een waanzinnig mooie plaat. Bonobo, zeg je dat wat?
1: Nee, ook niet.
0: Oké, nou dan moet je gaan luisteren. Want het is een heel mooi album. We gaan één track daarvan draaien. En dat heet Heaven for the Sinner. En dat is featuring Erykah Badu.

0: Bonobo hoorde je van de nieuwe track The North Borders. Heaven for the Sinner. En het is een opmerkelijke samenwerking met Erika Badu. Want die komt eigenlijk uit een hele andere trip. En hij zit in een soort van Britse, Engelse, eclectische, elektronische stilo. Wat in mijn optiek volgens mij heel erg jazz, not jazz is. Hoe vind je dit?
1: Ja, heel mooi ook.
0: Het is een bijzonder gast die ook volgens mij op het X Festival komt. Dat is 1 week voor het North Sea Jazz Festival. Waar we binnenkort natuurlijk ook meer aandacht aan gaan geven. Wij hebben nog een track die jij had meegenomen. En ik probeer mee te lezen met jou, maar dat lukt niet. Wat had je meegenomen?
1: Een ander artiest van dat label Jazzland Recordings. Hakon Kornstad. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een saxofonist. Die niet per se elektronische dingen doet, maar wel vrij experimentele, hele mooie dingen, vind ik, doet.
0: Oké, laten we luisteren. Hoe heet de titel?
1: Oslo.

Hakon Kornstad hoorde je. Track heette Oslo op het Jazzland label. Meegenomen door onze gast Rob van der Waal. Rob, het zit er bijna maar op. Dankjewel dat je erbij was, maar je bent de volgende uur weer er ook nog bij. Concertzender Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde ons live op de Centraal Station van Utrecht. Maar je kan ons ook altijd beluisteren op dinsdagavond. En op zaterdag worden het programma herhaald. Het is een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. En als je een vraag of verzoek of dergelijke hebt, dan kan je dat sturen. Een e-mail sturen aan info@jazznotjazz.nl. Of je kan bij concertzender.nl ook nog naar uitzending gemist om al die leuke muziekjes die wij hier samenstellen nog een keer te beluisteren. Wat vooral leuk is, is dat we ook nu Spotify hebben. En elke maand zetten we alle nummers die we zover kunnen vinden in Spotify, zetten we in een playlist. En dan kan je dat altijd zonder het geklet van ons nog een keer terugluisteren. We gaan laatste track draaien van dit uur in de paar minuten die we nog hebben. En dat is van een artiest en die heet Yono McCleary. Ik had er nog nooit van gehoord, maar hij heeft in 2009 al een album gemaakt. Dat heet Darkest Light. En dat werd omschreven als Miles Davis meets Massive Attack, John Martin, Fink en Radiohead. Wrapped in one exquisitely produced album. Nou, dat wil je natuurlijk gaan checken. Hij heeft een onwijs mooi EP gemaakt, wat eigenlijk bestaat maar uit twee nummers. En daarvan gaan we één nummer draaien. Yono McCleary, in het nummer heet Fire in My Hands.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde een classic, zoals we dat liedje getrouw doen. George Duke was dat, Psychomatic Ding. En hij heeft een album gemaakt, of dat is eigenlijk samengesteld, het heet The Complete MPS Records. En wat daar leuk aan is, dat het eigenlijk heel moeilijk verkrijgbaar is. Hij vindt het zelf namelijk helemaal niks. Dus dat is een album voor de freaks, zeg maar. Jazz on Jazz Radio, Concertzender. We zijn hier niet met onze vaste DJ Ruben van Roon, maar we hebben wederom een speciale gast. Trompetist Rob van der Wouw, welkom.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er weer bij bent, want vorige uur dat we je spraken, hebben we het gehad over je nieuwe album. Neon, dat ben je nu aan het promoten. Die is onlangs uitgekomen op het prestigieuze Jazzland Record. Ik zie dan ook op de hoes staan Universal. Hoe zit dat voor de mensen die misschien niet weten hoe dat zit met zo'n samenwerking? Ben je dan uit op Universal? Want dat klinkt gelijk al heel groot. En dan gaan we in het buitenland spelen. En dan...
1: Ja, en er staat ook nog Embrace Recordings op. Dus het is eigenlijk al heel ingewikkeld. Maar moeten we daar mensen mee vermoeien?
0: Nou ja, ik vroeg me het af. Jazzland is een prestigieus label van Boege Wetseltoff. Die doen allemaal, die brengen mooie producten uit, maar dat is misschien niet zo mainstream dan als Universal.
1: Ja,
0: is dat
1: een soort... Het schijnt een onderdeel te zijn van Universal. Die hebben aandelen gekocht in en die doen de distributie en marketing. Die nemen ze uit handen voor Jazzland.
0: Ja, precies. Eigenlijk meer een soort organisatorische samenwerking.
1: Ja.
0: Laten we gelijk beginnen om daar een track van te draaien. Ik heb hier een titel staan, maar dat is volgens mij niet... Ja, dat is wel de goede titel. Van het album Neon gaan we draaien No Fly Zone.

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

0: No Fly Zone hoorde je een nieuwe album van Rob van der Wouw, onze gast hier bij Jazz Not Jazz Radio. Deze track heette No Fly Zone, had ik al gezegd. Het album heette Neon. Rob, dit album is net uitgekomen. Ik speel daar zelf bij, dus ik weet ook dat het op het North Sea Jazz Club werd gepresenteerd. Hoe gaat het nu?
1: Afgelopen weekend hebben we Jazz in Duketown gedaan, de week ervoor David de Jazz. We gaan heel veel spelen, hoop ik nog, het najaar. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Ik zag veel goede recensies langskomen. Dat is natuurlijk belangrijk in deze tijd.
1: Ook uit het buitenland komen hele leuke dingen bezig. Hele mooie recensie uit Oostenrijk, uit Duitsland. Dus we hopen ook daar voet aan de grond te krijgen nu.
0: Ja, Jazz Not Jazz, dat is dit volgens mij heel erg. Of is dit voor jou gewoon de nieuwe jazz? Dit is gewoon jazz.
1: Wat ik net dus straks in het vorige uur al zei, ik denk dat je heel erg twee stromingen blijft houden. Dus mensen die op zoek gaan naar nieuwere dingen, zoals ik, maar ook andere mensen. En mensen die gewoon de traditie blijven eren en bestuderen en spelen en daar heel erg in duiken. Ik vind eigenlijk allebei mooi. Iedereen moet gewoon doen wat heel goed bij hem past.
0: Ja. Een van die gasten waar je ook al eerder mee hebt samengewerkt is Mark Clive Loos. Ook zo'n jongen die opgegroeid is waarschijnlijk met elektronische muziek in zijn jeugd en ook met jazz. En dat samen vermengd in Broken Beat en wat hij nog meer allemaal maakt. L.A. Bass tegenwoordig. Maar jij hebt met hem gewerkt op het album Tunnel Vision. Maar je hebt ook een ander project met hem gedaan.
1: Ja, samen met het Rotterdam Jazz Orchestra, wat al bijna 10 jaar bestaat, hebben wij een paar jaar geleden een live concert opgenomen. En dat is nu heel recent uitgekomen op het label True Thoughts. En ik vind het heel mooi geworden. Het is best, er komen ook waanzinnige reacties uit de hele wereld op binnen. Dus dat is ook een opsteker voor ons. En we zitten ook aan te komen dat we daarmee naar Amerika gaan en zo. Dus dat is heel gaaf.
0: Okay.

0: New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Clive Lowe. Hoe heet die track erop?
1: A Money Don't Let It Catch Ya.
0: Een waanzinnige track. Hoe heet het album?
1: Take the Space Train.
0: Dat was even een goede vraag, maar je had hem.
1: Ik had hem.
0: Net als vorige uur waar je bij zat, hebben we natuurlijk veel over trompetmuziek gepraat. Althans, in de trant van jouw album. Er zijn natuurlijk veel trompetisten de moeite waard om te checken. Maar wat ik leuk vond, jij misschien niet, is een blindfold test. Dat was vroeger stond het altijd
1: ik ben er zo slecht op.
0: In de Downbeat, die zijn er volgens mij mee begonnen altijd. En dan deden ze een interview met een bekende jazzmuzikant en die moest dan wat gaan zeggen. En soms was dat heel grappig en soms was dat pijnlijk of whatever. Ik ga het zorgen dat het niet pijnlijk wordt. Ik heb een paar trompetisten geselecteerd. Ik laat een kort fragment horen en dan is dat een aanleiding om daar even wat over te gaan zeggen. Dit wordt onze eerste gast.

0: De eerste track die je hoorde in de blindfold test. Misschien niet de allermoeilijkste. Wie denk je dat het is?
1: Ik denk dat het Miles is.
0: Ja. Ook enige idee welke plaat of welke periode?
2: Ik denk uit die periode met John McLaughlin en het zal jaren 70 zijn. Met
0: dit is 1970, Isle of Wight.
2: Ja.
0: Was een heel groot festival, 600.000 man. Joni Mitchell, The Doors, The Who, Jimi Hendrix, Sly Stone. Ja. Iedereen speelde daar. En Miles speelde er ook. Ik draai Miles natuurlijk niet voor niks, omdat denk ik elke jazz trompetist ergens altijd wel met Miles bezig is geweest of misschien nog wel is. Is het voor jou ook zo?
2: Zeker, dat blijft maar zo ook. Het wordt zelfs steeds. Het was misschien vroeger niet eens zozeer, maar het wordt steeds erger. Ik vond vroeger dan als jonge trompetist, dan luister je misschien naar trompetisten die in eerste instantie veel begaafder op het instrument lijken, zeg maar. Maar dan kom je er langzaam maar zeker achter dat eigenlijk Miles de allergrootste motherfucker was die er was.
0: En waarom is dat dan?
2: Ik weet het niet. Het is onnavolgbaar. Neusje voor de waanzinnige timing en wat hij altijd speelt. Het is altijd raak. En zo goed getimed en zo on the spot. En iedereen op zijn plek zettend. Ik weet niet. Ik vind het helemaal fantastisch.
0: En ook
2: hoe hij met zijn muzikanten omging, zeg maar. Wat hij ook, geloof ik, zei was: all you need is to get the right people, play the right things at the right time.
0: Ja. En wat mij altijd opvalt, men zegt over hem, hij heeft al 5 keer de jazzmuziek veranderd. Hij heeft ook steeds nieuwe stromingen verzonnen. En wat mij altijd opvalt, dat hij op een of andere manier nooit achterhaald klinkt of corny klinkt. Het is 1970.
2: Ja.
0: En het kan een funk sessie zijn van vorige week in de beurt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Behalve dat hij al 20 jaar onder de grond ligt. Maar
2: ja.
0: Wat is dat? Waarom speelt hij dat het nooit fusion is geworden of foute jazzrock?
2: Ja, misschien omdat het dus nooit meer beter is geworden dan dit of zo.
0: En heeft dat niet te maken met zijn manier van spelen, wat soms heel ook onnavolgbaar is?
2: Ja.
0: Hij komt weinig met van die corny licks of corny melodietjes.
2: Ja, ik heb het ook allemaal wel eens noot voor noot uitproberen te zoeken en zo, maar het heeft eigenlijk ook weinig zin, want het is zijn intuïtie, vind ik, die maakt dat het klopt dan per se de noten of de als je het naspeelt. Er zijn wel mensen die dat heel erg doen ook en zo. Wel eens Rooney en zo. En toch is het dan niet dat.
0: Nee.
2: Dus ja, dat is iets. Ik weet niet wat dat is. Het is magisch.
0: Ja, zeker magisch. Mooie opener. Eerste van de blindfold test. We gaan naar een andere periode toe. Een volgende track die we gaan luisteren.

0: Rob, wat denk je?
1: Ja, dit klinkt als die nieuwe, hoe heet die nieuwe gast nou die zo populair is? Orleans, Blue Note,
0: Christian Scott.
1: Christian Scott, ja.
0: Helemaal goed.
1: Ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Ja, wat is dit voor jou?
1: Ja, ik heb hem laatst live gezien in de Noordse Jazz Club. Ik had hem nog nooit live gezien en zoveel om hem te doen. Ik vind hem geweldig. Wat een geweldige trompetist, wat een geweldige performer. Ik vind hem heel goed.
0: En wordt er over hem gezegd dat hij ook waanzinnig speelt, technisch.
1: Ja.
0: Los daarvan maakt hij toch een soort andere moderne jazz dan je misschien bij de collega-trompetisten hoort. Kan je dat omschrijven wat dat is? Dit geluid wat je nu bijvoorbeeld hoort?
1: Dat vind ik wel moeilijk.
0: Want het klinkt niet jazz. Het klinkt heel erg jazz, not jazz. Een soort van.
1: Ja, het is ook wel inderdaad pop-invloeden. Maar toch ook wel weer heel erg jazz, want ze improviseren wel. En het wordt ook toch wel heel veel interactie hoor je altijd. En het gaat wel echt tot het gaatje, in ieder geval live ook, zeg maar.
0: Ja, wat is dan bijvoorbeeld het verschil met Roy Hargrove, RH Factor? Want dat is ook pop, zou je kunnen zeggen, groove pop. Dit, mm-hmm. dit groeft ook.
1: Ja.
0: Waarin zit het dan?
1: Kijk, dit is natuurlijk meer pop. Kijk, Roy Hargrove gaat meer op de groove, op de funk zitten. En dit is toch meer... hoe zeg je dat? Meer de sfeer, de vibe, de zo zou ik het dan willen zeggen, zeg maar.
0: Ja, ja. New Orleans heet deze track.
1: Ja.
0: We gaan naar de derde toe in de blindfold test. Rob, wie is dit?

0: Je mag het zeggen. Wie denk je dat is?
1: Ja, ik denk Arturo Sandoval. En ik vind het vreselijke muziek dit.
0: je zit ernaast. Het is Wynton Marsalis.
1: Ja.
0: En nog steeds vreselijk?
1: Toch ik vind Wynton onwijs goed, maar dit vind ik niet te gek.
0: Oké, dit is een album dat heet Live at the Blues Alley. Dat ken je misschien wel, dat album. Nee. Misschien herken je dit niet, maar het is een album wat ik weet nog in de tijd dat ik studeerde in de midjaren 80, conservatoriumtijd, was dit zeg maar booming. Iedereen had het over Wynton Marsalis. Hij was een soort van grote held. En nu maakt hij hele andere muziek dan dat hij toen maakte.
1: Ja.
0: Wat is er met hem gebeurd?
1: Dat weet ik niet precies natuurlijk, maar hij zit ontzettend in de traditie. Louis Armstrong, adept eigenlijk. Hij is echt een soort professor geworden van de klassieke jazz, zeg maar. Echt vanuit de oorsprong.
0: Maar dit is mid-jaren 80, dit is ook niet nieuwe jazz. Dit is ook een soort van retro bob.
1: Maar dat was natuurlijk toen wel de muziek die wel heel erg happening was in de jazz, zeg maar. Er was een soort hele stroming van hele heftige retro bob gaande toen.
0: Hij wordt wel gezegd dat hij misschien wel de beste technische trompetist is. Althans, dat wordt over hem gezegd vaak. Is dat ook zo?
1: Ja. En weet ik niet eigenlijk trouwens. Wat is de beste? De muziek gaat niet over de beste. Ik bedoel, met hoogspringen kan je meten wie het hoogste springt. Met hardlopen is het wie het eerste over de streep komt. Maar in muziek gaat het eigenlijk maar over één ding. En dat is, word je geraakt of niet? En ik snap deze energie wel hoor. Maar dit is zeg maar dan zo technisch perfect, dat ik echt meteen helemaal afhaak. Ik ken ook in dit genre veel betere dingen van hem.
0: Misschien had ik dat moeten draaien.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, laten we naar een volgende track gaan. Ik zeg eigenlijk niks. Komt-ie.

0: dit is moderner. Onlangs eigenlijk dit jaar uitgekomen. Idee wat het is?
1: Nee.
0: Nicholas Payton.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ik heb met hem met Rotterdam Jazz Orchestra ook gewerkt, zeg maar.
0: Een project gedaan waar hij special guest was. Ja. Hij is een trompetist die hier misschien wat traditioneler speelt, maar ook hele, laten we zeggen, hippe elektronische platen heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Is hij dualist? Is hij veelzijdig? Wat weet je over hem?
1: Ik weet dat hij ook wel hij is heel erg bezig ook met wat. Hij is aan het ageren tegen de term jazz. Hij wil dat het Black American Music genoemd wordt. Ook in de lijstjes. Ook in, dat je in iTunes dat zou kunnen zoeken.
0: En ook Black.
1: Dus Black dus American Music.
0: Wil jij als witte trompetiste.
1: Ja, hij is ook American wel tegen het racistische aan hoor. Ik volg hem op Facebook en zo. Hij is heel heftig daarin en zo.
0: En hoe was dat dan voor jullie? Want jullie zijn een totaal witte band. Hollandse kaaskop allemaal in een big band. En dan staat daar Nicholas Payton voor.
1: Ja, dat was toch geen probleem of zo. Tenminste, dat heb ik niet gemerkt. Ik heb ook nog wel even met hem gepraat en zo. Dat was heel leuk. Maar hij is heel duidelijk in wat hij... Nou, hij vindt jazz sowieso een racistische term eigenlijk. Daar wil hij eigenlijk niks mee te maken hebben. Niks meer mee te maken hebben. Hij vindt... Dat al die zwarte muziek oorsprong in één ding heeft. En of dat nou uiteindelijk soul is geworden of andere dingen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En hij wil, hij is daar heel erg mee bezig.
0: Oké. De laatste in de blindfold test gaan we draaien. En dan is dan misschien ook wel de laatste trompetist van deze uitzending. Anders wordt het wel heel veel trompetten in één uitzending. Komt-ie.

0: Ik weet niet of de microfoon open stond. Volgens mij stond het dit, maar je zei gelijk Herbert.
1: Ja.
0: Herbert is ook zo iemand als Miles, hè, die voor elke trompetist toch ergens wel belangrijk is in zijn carrière of in zijn loopbaan.
2: Ja, en dan hoorde ik, in dit programma hadden we het daar een keertje eerder over. Toen was het Michiel Varenkamp, die zei van, heel veel trompetisten, jonge trompetisten, die checken Herbert omdat het zo makkelijk uitzoeken is. Omdat hij het allemaal zo perfect speelt. Omdat hij was natuurlijk misschien wel de grootste macho trompetist die er is, zeg maar. Die speelde zo raak en alles. Dat ik erover na te denken, maar het is toch ook, vind ik, meer. Als je dus die ene, de eerste, allereerste noot die je dan hoort, dan zit je toch ook al, hoor je al aan het vibrato, de intonatie, dat het Herbert is. En die raakt mij toch ook wel heel erg, moet ik zeggen. Het is niet alleen die enorme bedoel dat je nu hier is op de achtergrond. Dat is ook Herbert. En misschien is dat toch wel wat het meest aantrekt bij mij. Niet zozeer die
0: karakter van zijn sound.
2: Ja, en ja, heeft toch wel ook iets bijzonders, zeg maar, daarin. Dat maakt instrumentalisten in het algemeen, maar voor mij dan trompetisten, toch ook wel persoonlijk, dat je in één noot kan horen, hij is het.
0: Ja, ja, te gek.
2: Ja.
0: Ja. Freddie Herbert. First Light heette dit, 1971. Ja. Geweldig album overigens. We gaan even uit de trompetserie, want het worden er veel achter elkaar als je het zo hoort. Ik heb een duo ontdekt, het soort van Salt and Pepper avant la lettre. Ik ben er helemaal wous van. We gaan twee tracks draaien. Het duo heet The Satisfaction.

0: The Satisfaction hoorde je. Dat zijn twee dames die niet alleen maar rappen en zingen. Een beetje Lauryn Hill stilo. Maar ook deze super underground tracks maken. Earth, Seed en Needs hoorde je van een nieuwe EP die ze onlangs hebben uitgebracht. En dat gaat allemaal heel erg underground. Maar ondertussen hoor je daar wel in de nieuwe muziek van nu omhoog borrelen. Rob, hoe is dat bij jou geweest bij je productie van, of eigenlijk bij de voorbereiding van de productie van Neon, van jouw nieuwe plaat? Luister je dan veel naar underground muziek of word je juist beïnvloed door misschien wel hele oude muziek?
1: Nou, vooral door ook toch wel nieuwe dingen. Ook bijvoorbeeld dingen die jullie bijvoorbeeld meebrachten, maar ook dingen die ik zelf geluisterd had.
0: Ja. Kan je wat noemen, dingen waar je naar luisterde?
1: Flying Lotus, James Blake. Dat soort mensen, types. Daar kwam jij bijvoorbeeld mee aanzetten. Dat vond ik heel mooi.
0: Flying Lotus is misschien wel een beetje de aanvoerder van die nieuwe LA-based jazz, no jazz sound. Heel elektronisch.
1: Heel elektronisch. Dromerig ook.
0: Ja, en ook weer hard.
1: Hard, ja. Ineens andere keuzes. Dus van de hak op de tak soms.
0: Ja. Kun je een track van hem draaien?
1: Ga ik doen. Zodiac Shit.

0: Yeah, wat een hippe track is dit. Flying Lotus, hoe heet de track?
1: Zodiac Shit.
0: Het komt van het album Cosmogram. 2010 is het alweer, maar het had net zo goed gisteren uitgebracht kunnen worden. Ongelooflijk, ja.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Flying Lotus. Ik ga even heel iets anders draaien. We gaan naar Nederland, onze eigen hometown. Heb je gehoord van de band Refreshed Orchestra als ex-Rotterdammer?
1: Ja, zeker.
0: Refreshed Orchestra zijn hele jonge gasten die allemaal hun roots half in de jazz, maar ook half in de jazz, not jazz hebben. Ja. Deels op het conservatorium geschoold en heel erg bezig om die boundaries open te breken. Hebben een EP uitgebracht op Kindred Spirits Records. Een tribute to Jay-Z. We gaan één track van hun draaien, Refreshed Orchestra. En het heet Rock Boys.

De nieuwe Nowhere hoorde je. Het album heet Let Go en deze track heette ook Let Go. Het is een waanzinnig album geworden. Wat heel verwarrend is voor de mensen die zeggen Nowhere, Nowhere, what the hell is Nowhere? Nowhere was vroeger, heette dat Lois Cole en Genevieve Artadi. Lois Cole is een drummer en producer en hij komt een beetje uit de dubstep. En de broken beat dingen. Je moet hem maar eens YouTuben, Lois Cole. Waanzinnige hippe drummer. Hebben heel veel underground filmpjes gemaakt. En zijn vriendin heet dan Genevieve Artadi. En samen hebben ze dus een band dat heet Nowhere. En ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van dat niemand dat hier kent draait. Dat ze niet op het North Sea staan. Dat ze niet de hele wereld plat spelen. Maar ik heb een vermoeden dat wij een soort van promotie voor hun kunnen betekenen. We hebben ze gemaild. Leuk, maar mede presentator die muziek is Ruben van Roon. Hebben we gezegd van jongens, jullie moeten hierheen komen. En we moeten gaan samen spelen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus misschien is dat nog iets wat binnenkort te horen gaat worden. We hebben nog een andere track. Vorige week draaiden we Yono McCleary. Dat is een Londense singer, songwriter, producer. Die heeft een nieuwe EP gemaakt. Als je dan één track daarvan koopt, dan krijg je een tweede cadeau. En die heet namelijk Painted Blue. Hij heeft een collaboratie gedaan met Joyce Wood Jr. En dat is een producer die op dat elektronische label zit. Absolute Record Label. Het is een heel interessant label wat je een keer moet checken. Joyce Wood Jr. En hij heeft een samenwerking aangegaan met Yono McCleary. Deze track heet Painted Blue.

0: Jono McCleary, Painted Blue, hoorde je. Prachtige productie. Beetje James Blake ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wou ik eigenlijk net zeggen, uit de James Blake school.
0: Ja, dat is grappig dat James Blake zo'n gelijk nieuwe stijl heeft neergezet. Ja, heb je het nieuwe album al gehoord van James Blake?
1: Nee, niet het hele album. Maar wel één track die toen gedropt werd en een dag later alweer eraf was.
0: Ja.
1: Maar meteen wel het hele Twitter vervuilde, zeg maar. Dus iedereen had het er ineens ook.
0: Oké, nou, je moet maar luisteren op Spotify. Als je meer muziek van onze uitzendingen, maar dus ook James Blake wil luisteren, dan kan je naar Spotify gaan. Dan zoek je even onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. Dan kom je bij allerlei lijstjes uit. En die lijstjes die hebben een naam als in Jazz Not Jazz Radio april, Jazz Not Jazz Radio mei. En dan vind je dus de verzameling van de meeste tracks die we hier draaien. Althans, zover ze in Spotify zijn gepubliceerd. Want niet alles wordt gepubliceerd op Spotify nog als we draaien. We komen bijna bij het einde van de uitzending. Rob, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: Neon ben je nu aan het promoten. Ik zag nog één gig staan op Texel.
1: 8 juni.
0: 8 juni. Met z'n allen naar Texel. Daar is een jazzfestival geloof
1: ik.
0: Daar
1: is een jazzfestival Jazz on the Waves, als ik het goed heb. 7 en 8 juni volgens mij. Diverse artiesten.
0: En wat zijn jouw plannen voor het komende jaar? Half jaar misschien beter te zeggen.
1: Ik wil heel graag nog een nieuwe EP gaan opnemen die ik ergens later dit jaar, misschien wel volgend jaar, wil uitbrengen.
0: Compleet iets anders?
1: Nee, we gaan door in de stijl van nu. Tenminste, dat is het idee nu.
0: Je zegt nu, ik lees vaak in recensies, de new jazz trompetist Rob van der Waal. Is dat al? Ben jij new jazz?
1: Zo ja, dat zijn van die plakkertjes die mensen erop plakken. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, moet ik zeggen. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Mensen hebben blijkbaar houvast nodig en kapstokken. Iemand schrijft het, iemand neemt het over en je komt er nooit meer vanaf. Dus
0: Oké, precies. Jazz Not Jazz Radio, in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Daar kan je onder andere de top 10 in lezen, zoals die gepubliceerd wordt, maar die we ook publiceren op Spotify. Onze presentator Ruben Veroni zit ziek thuis aan het bed gekluisterd. Waarschijnlijk naar ons te luisteren. Dus vandaar dat we Rob van der Wouw hadden. Dankjewel dat je hier was. Wil je meer informatie hebben, dan kan je ook mailen. Verzoekjes indienen bij jazznotjazz.nl. Mail naar info@jazznotjazz.nl of zoek ons op de concertzender.nl. Uitzending gemist, e-mail, dat soort dingen. Het werkt allemaal vanzelf. We gaan de laatste track draaien van Rob. En dit heet Dear Mercedes Mouse. Dankjewel.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast.

Nou.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Deze week hebben we een speciale gast, Lillian Viera, en we gaan deze uitzending geheel wijden aan haar nieuwe plaat die ook heet Lillian Viera. Lillian, welkom.
1: Nou, denk je te gek?
0: Fijn dat je er bent. Het is voor mij een beetje vreemd om dit interview te doen, want ik heb met jou deze plaat mogen maken. Dus ik ken jou natuurlijk eigenlijk heel goed, maar jij bent trots op die plaat, maar ik ben ook heel trots op die plaat. En het leek me heel leuk om in deze uitzending ook aan jou wat muzikale dingen te vragen rondom die plaat en de muziek die daarbij hoort. We hoorden net het eerste nummer Longe van je plaat. Ik weet niks van Braziliaanse teksten helaas, die taal moet ik nog leren.
1: maar je voelt het wel, je voelt het al heel erg goed aan.
0: Wat is Longe?
1: Longe, nou op een gegeven moment toen de plaat bijna klaar was, had ik het besef dat ik hier al 25 jaar woon. En in precies op dat moment waren we ook bezig met onze reis naar Brazilië, met de band en zo. En toen besefte ik dus al nog 25 jaar. En ik ben ook wel terug in de tijd om te kijken hoe mijn leven in Brazilië was op dat moment.
0: Hoe oud was je toen je wegging?
1: Ik was 23. Maar altijd de periode daarvoor was ik altijd als een rare gezien. Want ik had altijd rare kleding, omdat ik het zelf maakte. En mijn schoenen moesten dus wel op een bijzondere manier zijn. Goed te kopen, maar wel met de stijl. Dus mijn omgeving vond mij heel raar.
0: Ja.
1: Dus achteraf, mijn vader die vertelde mij van, ja, ik zat met die en die te kletsen over jou. En die vond jou zo raar. Dus eigenlijk is het niet zo raar dat je weg bent. Want misschien moet je nog verder gaan. En deze lied gaat erover.
0: Die gaat daarover.
1: Ja.
0: Even samenvattend. Je hebt net een plaat uitgebracht die heel goed ontvangen wordt. Zowel door pers, maar ook door de zaal. De tour is net begonnen. Afgelopen zaterdag speelde je en we, moet ik eigenlijk zeggen, dan in de Raza. Dat was natuurlijk
1: was te gek,
0: heel leuk. Maar ook zag ik alweer de reviews bij 3 voor 12 en bij in het AD die allemaal heel positief zijn. Ja. Hoe is dat voor jou om een plaat te maken nadat je zo lang bij Zoeko hebt gezeten waar je eigenlijk zelf nu helemaal verantwoordelijk bent en niet de verantwoordelijkheid kan delen met vroeger Stefan Schmid en Stefan Kruger?
1: Ik vind het wel heel spannend, omdat we vroeger met z'n drieën waren. Het waren 3 gezichten van de klap. En nu dat is echt een verhaal dat gaat totaal over mij.
0: Ja.
1: Die liedjes zijn dus al wat persoonlijk, eigenlijk heel erg persoonlijk. En in sommige momenten zat ik dus al te denken, Jezus, is het een idee? Kan ik dat maken om een zegen van mijn vader op een cd te zetten?
0: Ja.
1: En gelukkig had ik een hele leuke man die mij vertelt, nou, en waarom niet? Doe dat wel, weet je wel. Maar dat is wel heel spannend. En ook omdat ik ben al 47 en nooit had ik echt de behoefte om in solo iets te doen.
0: Want je kon eigenlijk altijd al je muzikale ei kwijt in Zoeko.
1: Overal, weet je wel. Dat was niet zo, ik had niet zo'n behoefte om mijn verhaal te vertellen. Maar ineens, ik kreeg echt zoveel melodieën. En in de periode waar ik niet met hun speelde, heb ik met zoveel mensen gespeeld. En zoveel inspiratie opgedaan. En op een gegeven moment had ik echt een verzameling van melodieën die ik dacht, nou, er moet wel iets mee gebeuren. Maar wel heel spannend. Ja. Ik vind het heel spannend.
0: Het is Samba Soul.
1: Ja.
0: Toen we begonnen met schrijven, laten we zeggen, 1,5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen had je het ook heel veel over Samba Rock.
1: Ja.
0: Kan jij een titel noemen die we nu gaan draaien van de cd, waarvan je zegt, dat is eigenlijk misschien het meest duidelijk Samba Soul?
1: Nou, ik zou zeggen, Meu Bem Não Faz Assim.

0: Mio ben al paisa zien. Ik hoop dat je het goed uitspreekt.
1: Doe niet zo, schatje. Niet doen, schatje. Niet doen. Eigenlijk.
0: En ik vroeg jou dit nummer, dat misschien het meest typische samba soul is van het nummer. Eigenlijk hoor je aan het begin van het nummer misschien een wat meer moderne soul. En dat gaat dan naar samba toe, zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, de grappen van dit is dus al dat ik heb dus al samba en soul dan apart, hè?
0: Ja.
1: Want je hebt dus al echt een het gaat dus zo'n beetje de frustrerende gedeelte is dus al eigenlijk bijna een soul ballad. Hè? En in de bozeheid wordt het dus al samba.
0: Ja, ja.
1: Dat is dus al echt samba en soul.
0: En de samba soul waar jij naar refereert uit de jaren 70, is eigenlijk dat meer samengesmolten?
1: Dus wel samengesmolten, ja. Bijvoorbeeld bij Soré.
0: Gaan we zo even draaien. Ja, ja. Het is zo dat je bent nu 25 jaar in Nederland. Je hebt een plaat gemaakt die teruggaat naar die roots. Had je de behoefte om die plaat een soort authentiek beeld te geven van die tijd? Of is dat gewoon de muziek die jij mooi vindt en waar je mee bent opgegroeid?
1: Kijk,
0: met die sound.
1: Toen ik voor de eerste keer besefte dat ik muziek leuk vond, was dit muziek heel erg aan de hand. En dan heb ik het over Tim Maia, ik heb over Earth, Wind & Fire, ik heb over Marvin Gaye. Dat waren dus al dingetjes die ik hoorde, die mij triggerden. En wat er nou gebeurt is dus al, ja, maar toen was ik wel te jong. Ik kon niet uitgaan om te dansen. En ik bouwde het in stekken. En wat er nou gebeurt is dus al dat ik, toen ik voor de eerste keer besefte dat ik muziek leuk vond, was dit muziek heel erg aan de hand. En dan heb ik het over Tim Maia, ik heb over Earth, Wind & Fire, ik heb over Marvin Gaye. Dat waren dus al dingetjes die ik hoorde, die mij triggerden. En wat er nou gebeurt is dus al, ja, maar toen was ik wel te jong. Ik kon niet uitgaan om te dansen. En ik bouwde het in stekken. En wat er nou gebeurt is dus al dat ik wilde dus al

0: Okay. En daar begonnen ze dus al met de bloemen te werken. En dat is uitgegroeid. Dat was vroeger een district, een heel kleine plek. En nou, het is een staatje geworden.
1: Ja.
0: En heel lang geleden ben ik werd het Nederlands gesproken op straat.
1: Grappig. En dat zijn dus eigenlijk bloementelers?
0: Ja, bloementelers die heel goed hebben gedaan. En Renato is een kind van zo iemand. En die is nu architect en woont in Nederland. In Den Haag trouwens, volgens mij. En die heeft een fiets gemaakt met een pizza oven. En met deze en daarover heeft hij een documentaire gemaakt. Dat hij dus al door Nederland fietst. Pizza bakend. En met de mensen aan het kletsen.
1: En dat is opgenomen op film?
0: Op film opgenomen. Ah, het is een mooi documentaire. Ik hoop dat hij echt, dat hij heel vaak gedraaid. Maar volgens mij is het niet zoveel gedraaid.
1: Laten we gaan luisteren. Pizzeria.

0: Pizzeria. Je hoort ook die geluiden, Braziliaanse geluiden. Dat hoor je ook bij de opening van de cd. Ja. Dat is je moeder.
1: Dat is mijn moeder.
0: Onder de mangoboom.
1: Onder de mangoboom.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, op een gegeven moment... toen ik je vertelde dat ik 25 jaar... toen had je voorgesteld, Leeuw, maar dan moet je een beetje Brazilië naar je cd brengen. En ik dacht, nou ja, wat is belangrijk op mijn cd dan die stem van mijn moeder? Zij heeft mij alles geleerd over muziek.
0: Want zij is ook zangeres, hè?
1: Ze was zangeres, ze had haar eigen bandje.
0: En was zij zeg maar fulltime zangeres of alleen in weekend
1: nee,
0: of
1: niemand, zo? Niemand in mijn familie. Iedereen heeft een vak geleerd.
0: Ja, ja.
1: maar
0: speelde wel op feest of zo?
1: Ja,
0: hoe
1: speelde
0: het
1: op feest, ze speelde op de radio van de plek. En toen was ook al wel dingetjes van ego. En de hele familie was zo autodidacten. Ja. Dus ze hadden dus al echte shows, heel vaak op de radio.
0: Ja,
1: er waren
0: leuk.
1: Echt die As Irmãs Serranas, was echt een...
0: En welke periode praat je over?
1: Dan heb ik over jaren 50.
0: Jaren 50?
1: 56, ja.
0: Je hebt de plaat meegenomen van Roy Ayers, leg uit.
1: Nou, juist wat ik vertelde, Radio Jornal do Brasil werd mij met papelepel erin gegooid.
0: Ja.
1: Door mijn zus. En daar draait het dus wel echt oude jazzmuziek. Op dat moment Roy Ayers was ook wel heel erg in. Alleen op de radio.
0: Ja.
1: Niet overal.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was ook de gek daarvan. Ik verstond helemaal niks.

0: Engels, wat is Engels? Ik vond helemaal niks. Geen namen, helemaal niks. Ik ben er zo in Nederland de nummers weer tegengekomen en ik dacht, oh, dat was het.
1: En dat zingt hij over.
0: En wie is dat? Weet je wel? Dus het is, ja, dat is de terugkomst hier dus. Ja.
1: Is het van invloed geweest op jouw sound, op jouw muziek?
0: Absoluut, ja. Ik kon echt zo ontzettend dromen met de geluiden, hè? Met de muziek.
1: Leuk.
0: Weet je, mijn allereerste liefde. Dus ik dacht, oké, tijdens deze liedje, ik had echt een soundtrack van mijn leven. Deze liedje gebruik ik van mijn eerste zoen.
1: Laten we dat liedje gaan luisteren. Roy Ayers.
0: Ja.

0: Misschien wil jij het afkondigen, Lil. Eerst had je Roy Ayers en toen?
1: Deixa se pra lá. Elsa Soares.
0: Elsa Soares. Jij zei, dit wil ik absoluut draaien. Waarom?
1: Nou, omdat dat is die zangeres waar ik mee opgegroeid ben. Ik bedoel, al voordat ik geboren was, was al een beroemde zangeres. Het heeft een onderdeel gemaakt in het leven van mijn moeder. Ik ben er mee opgegroeid en zij is met haar tijd, met de tijd meegegaan. Zo open was ze, is ze. Zo open. Dat, nou, ze heeft met de Banda Black Hero opgenomen.
0: Ja, dat doen we een liedje van live, hè? En op die opname, die volgens mij helemaal niet zo oud is, dan hoor je ook echt al dat ze ouder is. Hoe oud hoort zou zij nu zijn?
1: Ik denk wel dat ze bijna 80 is.
0: Bijna 80.
1: Maar met een ziel van een meisje. Ja, oké, maar ze heeft een vriendje van 30, hè?
0: Oh ja.
1: Maar heel open staat ze. Dus voor haar, de tijd is niet voorbij gegaan. Weet je, voor haar is geen tijd, het is gewoon muziek. Ja. Dat is het.
0: En hoor je dat ook in haar muziek, de plaat, hoor je de tijdperken zeg maar steeds veranderen in de muziek?
1: Mm-hmm. Ja, ze ging gewoon overal mee. Ze heeft van alles gezongen. Natuurlijk, haar basis is de samba. Samba is haar basis. En ze heeft een timing, dat is niet te geloven, de timing van de vrouw.
0: Ja, leuk.
1: Ja. En ze zou echt eigenlijk in Brazilië heel erg beroemder moeten zijn. Net zoals Ella Fitzgerald. Weet je wel, want
0: zij is geen superster daar?
1: Nou, mensen vergeten heel snel, hè. Als je een bepaalde leeftijd bent, dan ben je gewoon vergeten. Misschien overal. Nou, niet overal, want de jazz grootheden zijn nog steeds verheerd. Ja. En zij is zo, maar gelukkig, ze heeft een heel goede publiek. Die weten dus al wat de vrouw kan.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Banda Black Hill. Nou, kijk, Banda Black Hill. Ja. Caetano Veloso. Het wordt heel vaak Lobão. Ze werden heel vaak gevraagd voor bijzondere dingen. Ze namen een cd op met een rock zanger.
0: Ja.
1: Ja, dus zo een soort zangeres zijn, een soort artiest zijn.
0: Ja. Het uur zit er bijna op. En ik heb nog een belangrijke vraag voor je. Maar misschien ook voor de luisteraars. Want afgelopen zaterdag, 18 januari, is de clubtour begonnen. Dat wil zeggen dat je eerst iets van 15, 16 clubtours gaat doen. En daarna waarschijnlijk ook te zien in de festivals.
1: Oh,
0: maar
1: ik hoop het.
0: Ik overval je misschien met de vraag of je weet je al data uit je hoofd wanneer we gaan spelen. Ik weet er eentje bijvoorbeeld in Den Haag, 8 februari.
1: 8 februari, 24 februari. In Vladingen. Ik weet het helemaal niet uit mijn hoofd, joh. Dat is erg.
0: Maar ze kunnen gaan naar jouw website en daar staan alle toerdata.
1: Alles staat daar vermeld.
0: Wat is jouw website?
1: Lilian Vieira WordPress.
0: .com,
1: ja. Lilian. Of gewoon bij de Facebook. Facebook is nog leuk, want dan hebben we dus al echt verslagjes van de concerten. Er is meer informatie, meer actuele dingen.
0: Ja, ik las ook dat 4 februari RTL Leed.
1: Ja.
0: Dat wordt natuurlijk ook spannend. Er zijn een hoop mensen die er naar kijken.
1: Hè?
0: Als het doorgaat,
1: Maar het zal wel helemaal te gek zijn als het doorgaat.
0: Leuk.
1: Ik heb wel zin in om met mijn beentje te gaan zingen.
0: En wat zijn de plannen voor iets verder weg? Zeg maar na de zomer of volgend jaar?
1: Nou, ik zou naar Brazilië willen gaan, hiermee.
0: Met deze band?
1: Met deze band lijkt me heel erg leuk. Nou, zoveel mogelijke spelen en dingetjes te schrijven. Genieten van die sfeer dat we hebben. Dus hoe meer wij spelen, hoe beter. Hoe meer, hoe leuker.
0: Te gek. Nou, we gaan je volgen. En dankjewel dat je hier was. Dit was Lilian Vieira bij Jazz Not Jazz Radio. Volgende week dinsdag zijn we weer in de lucht met een nieuwe uitzending. En de week daarna kan je weer ons verwachten. Jazz Not Jazz Concertcentrum. Dankjewel voor het luisteren.

0: Tot zover Jazz Not Jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Vreemd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mix. Volgende week weer een uitzending met Thibaut Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Vreemd Tunes, dan ga je naar www.vreemd...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos. Bouillon, dat is een soort Flying Lotus DJ.
2: En, uit Frankrijk?
1: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract en nog veel andere muziek.
2: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins, Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgia Ann Muldrow, die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die heet Expressions. En nou, onder andere ook Georgia Ann Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neris-album.

0: A Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Matt de Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies and Waterboarding.

Dit is de concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz. De Jazz Crusaders. En zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White. En ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life, Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.

0: Arthur Verokai hoorde je Pella Sombras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins, is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Bouillon hoorde je. Time for us to love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. Voor Hero, de overleden rapper Guru, speelde hij mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse broken beat band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flow Riders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

0: sound, zeg maar. Dus het was nogal
1: freak.
0: Freak. Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Yeah, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer. De Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen? 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak.
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk. Okay, leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Effenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar 1 keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze. Produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaats. OKT heet die. En deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardi zou zeggen, een serieus feestje. Eerstgitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzon zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single note lijnen. U hoort No Way met Grover Washington Jr. op tenor sax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenor saxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.

0: Nicolay hoorde je.
1: Dat is een Nederlandse producer. Die komt oorspronkelijk uit Utrecht. En misschien had je wel eens van hem gehoord, Ruben.
0: Ja, maar, zeker.
1: Hij is ooit begonnen als toetsenist bij de groep Bastion. Dat is nou Bas van Opgezwollen. Jeugd van Tegenwoordig.
2: Excuse. Jeugd van Tegenwoordig.
1: Je had vroeger een band die heette Bastion. Er zat een toetsenist bij Nicolay. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in 2002 stuurde hij een track op naar de prestigieuze website OK Player. Dat is een website waar de Soul Quarians, Questlove en The Roots en allemaal bekende soul lovers hun tracks op posten. En een soort van blog, eigenlijk een voorloper van de blog. En dan kon je dan hopen dat jouw track eruit gehaald werd. En dat is bij hem gebeurd. En dat leidde onder andere tot een samenwerking met Fonte. En Fonte is weer de lead rapper van Little Brother. Leidde tot een samenwerking dat heette Foreign Exchange. En dat is eigenlijk in hip-hop cultland is dat een soort van enorm prestigieus ding geworden. En heel groot wil ik niet zeggen commercieel succes. Maar hij is in ieder geval verhuisd naar Detroit. En hij heeft een hele eigen sound ontwikkeld, deze Nicolay. En ik praat er eigenlijk zo lang over omdat ik eigenlijk heel erg onder de indruk ben van zijn productiekwaliteiten. Vandaar dat ik nog een heel kort trekje in de aanbieding heb. En dat, die track die heet Crossings. En die duurt precies 2 minuten 11. Wat belangrijker is dat het komt van het album City Lights Volume 2.

Ja, Nikolai is dit met Crossing. Het was het is een mix-cd, dus de tracks horen eigenlijk achter elkaar afgespeeld te worden. Daardoor begon die een beetje hetzelfde als waar de vorige eindigde. Maar dat is de bedoeling van een mix-cd. Waanzinnige track. We gaan door met een nieuw item. Dat heet Was is los? En dat, Was is los? En daar hebben wij een onderzoeker voor, die voor ons op onderzoek gaat in de underground scene in Nederland en overal om te kijken wat het hippe en het nieuwe is in muziekland.

0: en in jazz, not jazzland vooral. Elektromuziek, wat het ook is, crossover, ambient, het maakt niet uit. Maar hij gaat dat onderzoeken voor ons. Zijn naam is Hamertje Tik, zelf een hele bekende upcoming underground producer.
1: Producer, beat creator, alias Joris Spijertaak. Maar wij noemen hem Hamertje Tik, althans hij noemt zichzelf. Was iets loos. Laten we hem gaan bellen en kijken wat hij voor ons in petto heeft.
0: Of hij opneemt.
1: Of hij opneemt. Nou, het is 10:50 s'avonds. Hij moet opnemen. Okay, Hamertje Tik, laten we hem bellen. Komt-ie.
2: Hallo, met Joris.
1: Joris, Jazz No Jazz Radio. Wieboud aan de lijn.
2: Hey.
1: Je bent te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Spijertaak, alias Hamertje Tik, producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
2: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drum erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories, die kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum, dat hoop ik in januari uit te brengen.
1: Oké.
2: Ja, en ik ben op zoek naar een label.
1: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress, waarvan ken je haar?
2: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
1: Ja, en daar is zij zangeres.
2: Ja, precies. Zij zingt daar en... ja, zij gaat ook solo een album uitbrengen en we zijn nu samen bezig. Want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
1: Oké. Okay.
2: Dus ze worden toch meer liedjes.
1: Heel goed. We hebben een item, Wat is Loos? Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
2: Ja.
1: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van... vrij onbekende of nog underground acts die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt en die draaien we dan in zijn geheel.
2: Ja, zeker.
1: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, ik heb Thundercat. Dat is een New Yorkse producer, bassist ook. Die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight. MUZIEK

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, ja, nice. Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Greenbrier Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: wires, electricity, fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nou wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika, heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clive Lowe, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Wouw, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en dat heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat producer. En dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay. Wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, leuk.
1: Ja, interessant. Dan heb ik, even kijken, Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
0: Brainfeeder, ja. Oké. Okay. Ja. Vertel, wat heb je nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer heb ik ergens gevonden in the middle of nowhere. Het heet Kedeting, als ik het goed uitspreek. Volgens mij speelde hij vorig jaar op Noordse Jazz.

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Dit is een beetje heeft dezelfde opstelling als Harm Stick eigenlijk.
0: Dit is ja, een man. Een inspirator voor jou.
1: Ja, ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loose.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, very good. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse, Japanse lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monster. Hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al echt al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel.

0: Ja, dit was Mode Selector. Berlin heette de track en komt van het album Monkey Town. Vette track.
1: Ja, met dank aan Hamertje Tik. Was is los? We gaan hem volgende maand weer uithoren wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat voor goede tips hij voor ons heeft.
0: Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz. Dat wordt gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Volgende week dinsdag tussen 11 en 12 is er weer een Jazz Not Jazz. Heb je eventueel wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op deze concertzender.nl kan je deze uitzending en ook nog oudere uitzendingen terug beluisteren. We gaan eruit met een heel bijzonder album, vind ik. Het is het nieuwe album van Wouter Hamel.
1: Ook een Haagse muzikant.
0: Dat zagen we net staan, dat hij ook uit Den Haag komt. Dus het is allemaal... Dit album is dit keer niet geproduceerd door Benny Sings, die wel zijn vorige twee albums heeft geproduceerd. Maar hij heeft het nu zelf gedaan. En het resultaat vind ik echt heel bijzonder. Hij heeft ook al een aardig budget gekregen, geloof ik, van het Engelse Decca. Maar dat heeft hij goed gebruikt. Het is volgens mij opgenomen in Brussel. Dat is een hele mooie studio. Het klinkt allemaal als een klok. De band klinkt goed, de arrangementen, de songs.
1: Echte strijkers.
0: Wij gaan luisteren naar een heel romantisch mooi Frans liedje. Dat heet Rue d'un Roman. Wouter Hamel van het album Lowen.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linde. Vanavond deel 2 van een miniserietje over funk jazz rond 1970. U hoorde People Get Ready van Curtis Mayfield, uitgevoerd door The Freedom Sounds featuring Wayne Henderson. Henderson, geboren in 1939 en overleden in 2014, is, zoals u heeft gehoord, een trombonist met soul en een gigantische sound. Hij is voornamelijk bekend van de Jazz Crusaders, dat later de Crusaders ging heten. In 1971 verscheen Pass the Plate, de eerste plaat waarop de al 11 jaar bestaande groep de term jazz uit hun bandnaam achterwege liet. En van dat album hoort u zo Greasy Spoon. Op het daarop volgende nummer, Give It Up or Turn It Loose van James Brown, gespeeld door gitarist Wilbert Longmire, verzorgen Henderson's kameraden uit de Crusaders, Wilton Felder en Joe Sample, respectievelijk tenorsaxofoon en het arrangement.

Dat was Wilbert Longmire met Give It Up or Turn It Loose. En daarvoor hoorde u The Crusaders met Greasy Spoon. We gaan verder met Eddie Harris. Harris, geboren in 1934 en overleden in 1996, was een van de populairste soul jazz artiesten van zijn generatie. Eind jaren 60 slaagde hij erin vergevorderd spel te combineren met toegankelijke composities. U hoort dadelijk Listen Here. Niet de tweede versie uit 1967, dat tot nummer 11 reikte in de Rhythm and Blues Charts, maar de eerste versie van het album Mean Greens uit 1966. Harris speelt niet op zijn gebruikelijke elektrische saxofoon, maar op zijn Fender Rhodes keyboard, bijgestaan door Hammond-organist Sonny Phillips. Daarna horen we Sonny Phillips zelf met Sure Enough, diens debuut op het Prestige label uit 1969, inclusief de beruchte funk jazz drummer Bernard Purdy en saxofonist Houston Person. De bas die klonk die dag een beetje vals in de studio van de legendarische muziektechnicus Rudy Van Gelder, maar het kundige en gruizige spel van Phillips en consorten is prima te verteren. Bernard Purdy heeft dan wel niet Van Gelder als engineer op zijn soloplaat Soul Drums van 2 jaar eerder, maar hij klinkt wel zeer aanwezig en groot. En van dat album hoort u Funky Donkey.

Je hoorde Stainless van de Nederlandse band Knalpot. In mijn studio zit nog steeds aangeschoven bassist, producer, composer Mark Haanstra. Geweldig dit. Jazz, not jazz. Op de rand van impro, jazz, pop. Het heeft eigenlijk van alles wat. En in datzelfde licht zou ik willen zeggen, wil ik jou een klein nummer voorschotelen en vragen wat jouw reactie daarop is.

0: Enig idee in welke tijd dit gemaakt is?
1: Nou, ik zou zeggen 70s. Maar dat zou zomaar ook ontzettend... Ik bedoel, het is er duidelijk op geïnspireerd in elk geval.
0: Ja, warm. Wat, enig idee wat het is?
1: Ja, er zaten vlog wat dingen door mijn hoofd, maar ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind,
0: probeer eens.
1: Nou, weet je, het echt... Het eerste wat ik dus dacht dat het een project van jou was.
0: I wish it was.
1: Ja, precies. Nee, maar het is... ik moet even een beetje wat aan van die Miles dingen denken van uit de 70's, zeg maar.
0: Ja.
1: En het lag op een gegeven moment... Dat van, man, is bijna een soort Sun Ra trip in ook.
0: Tony Williams, begin
1: jaren 70. Tony Williams, inderdaad. De Lifeline, hoe heet het ook weer? Lifetime, waar je bent. Ja, precies. Ja.
0: Larry Young.
1: Ja. Dus nee, maar ja, goed. Nee, maar ik heb geen idee.
0: Ik zeg stalen

0: Torlukken, Thorstein Loftus, Nikolai Eilertsen. Dan zeg jij natuurlijk...
1: Ja, dan zeg ik nou... Dus 11-9. Ja.
0: 11-9 uit Noorwegen. Ik kende het ook niet. Het is helemaal geweldig. Ik zag in de agenda van Podium Drinerlo. Jawel, Podium Drinerlo. Ja. Dat zij in mei afgelopen jaar hier waren. Het is een power trio die hun tweede album net hebben uitgebracht. Walk the Now. En het is heel vreed, log, opwindend, hard. En het rockt en het swingt. En ze, ja, volgens mij is het een soort van mengelmoes inderdaad van... Tony Williams, Miles, Emerson, Lake & Palmer. Ja. Ze gooien alles door elkaar heen. En inderdaad, heel zwaar 70's sausje.
1: Ja, precies. Maar ik had wel het gevoel dat het niet uit in de 70 jaren gemaakt was.
0: Je hebt ook veel vocale muziek waar je naar luistert. Je hebt wat meegenomen. Onder andere een project wat ik helemaal niet kende. Dat heet Dirty Projectors. Vertel eens wat over.
1: Nou ja, Dirty Projectors is een, het zijn gasten uit Brooklyn. David Longstreth is de gitarist. Zanger, alhoewel de andere bandleden ook zingen. En componist en producer. Mm-hmm. En de grap is dat ik speel met een gitarist uit New York ook. En Stephen Mackey. En hij heeft die David Longstreth, die kent hij heel goed als klassieke componist. Dus leerling van hem geweest. En die gast is echt zeg maar door echt een hele klassieke opleiding gelopen. Nou ja, bijna helemaal. Want volgens mij na 3-4 jaar dacht hij van weet je wat, ja. Dit is niet mijn trip, ik ga iets heel anders doen. En vervolgens heeft hij dus ook zo'n heel lang proces gehad met een aantal mensen zeg maar om dingen te gaan, meer popdingen te gaan maken. En een soort progressieve rockband te maken. Maar ja, er zijn echt... Ja, het is een hele bizarre combi. Een soort van Afrikaanse-achtige gitaar, heel heavy geproduceerd. De bassiste die zingt en de toetseniste zingt ook. Ze hebben twee waanzinnige zangeressen ook. En ze hebben echt een mix je hoort dus dat dit ook een klassiek geschoolde gast is. Dat vind ik te gek. Weet je
0: maakt ons nieuwsgierig. Laten we luisteren. Dirty Projectors en de track heet Temecula Sunrise.

0: Temecula Sunrise, Dirty Projectors van het album Bita Orca. Het uur Jazz Not Jazz zitten we erop. Dank aan mijn gast Mark Haanstra. Waar kunnen we binnenkort zien spelen? Wat ga je doen allemaal?
1: Ja, nou ja, ik speel met Jury een aantal concerten in het buitenland. Dus daar hebben we hier niet zoveel aan.
0: Waar ga je heen?
1: Ecuador, Zagreb, uit mijn hoofd. Even, ja. Er zaten nog wat dingetjes volgens mij in Oost-Europa ook. Ik weet het even niet meer precies.
0: Klinkt al spannend even.
1: Leuk. Ja, wordt leuk. En leuke festivals. En veel in België met een goede vriend van mij, Tom van Dijk. Zijn kwartet gaat spelen. En in Nederland heb ik, even kijken, 15 april speel ik met Jury Wired Paradise. Met Jury Honing Wired Paradise in Paradox, Tilburg. Met mijn trio, met John Engels en Miguel Martinez, Barnacle Bill trio, speel ik tegenwoordig elke twee weken in Café de Kluis in Amsterdam. Okay. Superleuk, dat is onze steady gig. Gek. We hebben overal op elk podium zo'n beetje gespeeld en elk festival in Nederland, dus dan ga je weer terug de kroeg in.
0: Ja, heel goed.
1: Naar oud-Hollands gebruik. Dat is in elk geval een hele leuke plek voor ons om lekker aan de gang te blijven, nieuwe stukken uit te proberen. Het is echt een superleuke vibe daar, gratis entree, gewoon supergezellig.
0: Ja, te gek. Nou, dank voor je mooie muziek die je hebt meegenomen. Deze en andere uitzendingen kan je terughoren op concertzender.nl, waar je ook informatie kan lezen hoe je Jazz Not Jazz op je mobiele telefoon kan beluisteren. We zijn er volgende week dinsdagavond weer om 11 uur. En we sluiten af met de laatste track van Zap voor het strijkkwartet met vrienden van jou.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En de track heet Radio Hunter.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Vanavond deel 1 van Very Tenor Sexy, een driedelige serie over de ontwikkeling van swing en R&B naar soul jazz. Centraal staat daarbij de tenorsaxofoon. We beginnen met, wie anders, Illinois Jacquet, de welbekende befaamde swingsaxofonist. Jacquet, geboren in 1922 en gestorven in 2004, veroorzaakte met zijn beroemde solo op Flying Home in 1942 de rage van de honkende sax. Zijn optredens bij Jazz at the Philharmonic waren spectaculair. Minder in het oog springt zijn rol bij de ontwikkeling van het orgel-tenorsax-combo. Met Port of Rico uit 1952 leverde hij een van de oerversies van dat concept. Count Basie doet dienst als organist. Jacquet speelde een groot deel van zijn leven in de swingtraditie en leidde in de herfst van zijn loopbaan een big band. Maar hij bleef ook spelen in een orgelsetting. Daarvan hoort u vervolgens twee voorbeelden. Eerst The Message uit 1963 met Kenny Burrell op gitaar en Ralph Smith op orgel. Daarna Soul Explosion uit 1969 met onder andere gitarist Wally Richardson en organist Miles Buckner.

Illinois' Jacquette met Port of Rico, The Message en Soul Explosion. Jacquette werd ook wel een Texas tenor genoemd. Hij was overigens niet geboren in Texas, maar in Louisiana. Maar Jacquette groeide wel op in Houston, Texas. Met een Texas tenor bedoelde men een tenorsaxofonist met een gigantisch geluid en ruige, extraverte stijl. Het is een label dat niet helemaal de lading dekt. De Texas tenor is tot meer in staat dan scheuren. Bovendien komen zogenaamde Texaanse tenoren heus niet alleen uit de Lone Star State. Vanavond passeren nog enkele Texanen de revue, namelijk Arnett Cobb en Buddy Tate. Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas, in 1913 en overleden in 2001, kwam tot wasdom in de band van Count Basie, waarin hij speelde van 1939 tot 1948. De decennia daarna leidde Tate zelf kleinere ensembles. De albums die hij maakte op Swingville begin jaren 60 zijn uitstekend. U hoort eerst Tate's samenwerking uit 1976 met Illinois' Jacquette en organist Miles Buckner. Jacket My Day, dat verscheen op de LP, jawel, Texas Tenors. Daarna een blues tune van Tate, Number 20, Ladbroke Square, van de plaat Tate a Tate uit 1960. Een swingende sessie met zwoel, vloeiend en rokerig spel van Tate, die bijgestaan wordt door trompetist Clark Terry, pianist Tommy Flanagan, bassist Larry Gales en drummer Art Taylor.